Maar toen ik daar op de tribune zat, had ik nog geen idee dat op 10 juni 2006 dit nummer hier zou klinken. Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit.